in die tijd toen zij bloesend en blond was. En haar minnaar sterk en gezond was. Het haar liefde gedij en alles was mondelijk. Al was haar passie voor prutses afstootelijk.

kan jy onthou toe ons kinders was, sonder Blackberries, Facebook of SARS, het ons toe al maar geweet, dat ons makkelijk ons youth kan vergeet. Van die jare was donders goed, saam met Drak en Jan, Davie en Ouboet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dat is dit een ding wat je niet moet doen, is voor André te dreig. Hij zal niet zwemmen op een bierval. In uw vintage-land dat je heeft. Jerry zei, hou vast! Hou vast, papa, gaan jaag! André binnen die wateren. Ring te king, ring ting.

Dat had daar schulden gaan. Ja. Ze zijn mij gekomen, ze hebben de banken voor mij gevraagd. Hoe staat het hier aan mij? En dat is waar ik denk begonnen. En ze hebben mij herinnerd aan oma Anna. Oma Anna heeft net zo gelikt de oma daar uit het om gehad. Ze was hier verbeeld van oma Anna geweest. Toen op pad terug is, toen ze te denken aan hoe oma Anna gelikt toen ze jong was. Dat is, ik heb mij herinnerd aan mijn vrouw, dat toen 10, 15 jaar geleden was. Dat is waarom ik het geschreven heb.

0: creëert die toestel blij. Op je gatzak, maar pompoenen op je dak. Pompoenen op je dak, pompoenen op je dak. Calvin Klein, in Gucci op je gatzak, maar pompoenen op je dak.
1: Luister online op www.luisterfm.co.nl.

Dis Raaf met Oos-Wes, Tuisbes en net voor het Vrystaat vlaktes wat ons deurtrek. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast met my Lise Marie en ons kar lekker tot so net voor 9 vanoggend. Ek het net twee verjaarsdag boodskapies wat deurgekom het. Hierdie een sê, môre baie geluk met jou verjaarsdag, Kannie. Hoop jy word lekker bederf vandag en het kom van Ferdi, Jana en Judy af. Nog een boodskapie wat deurgekom het wat sê, Christo van As, baie geluk met jou verjaarsdag. 44 vandag, sjoe! Jy bus op vir my shoes, nee. Mag jy een wonderlijke dag, jy propvol bederf. Boeta, ek wil jy moet weet, jy is ons trots. Vandag en elke dag pluk jy jou vruchte. You are to be blessed, not stressed. Jy is een broer in duisend. Lief jou baie, en dit kom van jou baie praatsister Aflani, as ook die rest van die koene. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Christo van As. Ek hoop jy het een absolute wonderlijke dag. Het is terug, denk donderdag, so wanneer laas die hierin gehoor.

Jankels Vimes en het voor het Van West wat ons al deertrek. Dit is nou 16 minute net voor 9 en dit is tijd vir my om oor te gee aan Jack Kilian vir die JKB, die Jack Kilian Brunch Donderdag Edisie. Dit is donderdag die 27ste Augustus en dit beteken net een ding, morgen, julle, morgen is Vrydag. Dankie toch, wat een week, wat een week. Maar ons maak hom lekker reg hier op jou lekker luisterstasie. So bly net waar jy is, ek vang julle weer morgen ochend, selle tyd, selle plek, dis in 6 en 9 vir die groot pack breakfast. En onthou morgen kwart oor 8, kan klein klets, Maris en de Leon kom in en dan gaan ons so'n bykie rugby gesels. So kruis lang jou telling voorspelling reg.

zweet. Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: en nuus.
1: Jy luister aan Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Magwanazi en medebeskuldigdes is terug in die hof. De Diza oorleef mosie van wantroue stemming en dan rugby nuus, De Klerk bly by die Cheetahs. Die geskorsheid Jinko van die Ekurhuleni metropolisie Julius Magwanazi en 5 medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Brakpan Landdroshof met hul borgtog aansoeke voortgaan. En 5 medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Brakpan Landdroshof met hul borgtog aansoeke voortgaan. Die 6 staan reg op onder meer

0: You have family when you buy at King Cars.
1: Word deel van die King Cars familie, waar je altijd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwachten. Voor meer dan 30 jaar zien we om naar jouw vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer dan 250 voertuigen online of bij een van onze 6 handelaarstakken in de West- en Oost-Kaap. Bij King Cars kan je altijd staat maken op kwaliteit en omgee.
0: You have family when you buy at King Cars.
2: That's right, you have family when you buy King Cars. En natuurlijk, King Cars, bye-bye, dankie. Ek ry daai Toyota Starlet op die oomblik. En ons sê ook dankie aan Kliniekeer, want hulle maak ons die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12. En ons steun ons vriende by Kliniekeer.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, daai heet hier het. Speedico.
2: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Nou manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis en die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om werklike verskil te maak. Nou alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie. Help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir die renosters. Meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary. Se sosiale media of kontak ons op 04-22-93-2251. 04-22-93-2251. Hier is Annie Song met Corlia Bota.

binnen koud maak. Die kracht in jou wil opraak. Als die vla van verlangen vurig door jou waai. Zal je wens, ik zie jou een dag saam wees op een reendag. Zonder ophou zondag, 24 uur.

0: Dan is Rydelle met Cleopatra. Daarmee gaan ek jou groet, Etienne Kalert. Staan by met die middag samen zijn aan die grootman Biknik. Hier van 3 uur tot 6 uur met die groot back breakfast. Dankie Kliniekeer. Julle maak die JKB-program. Moet ek is nou maandag tot vrijdag 9 tot 12. Ondersteun gerus vir Kliniekeer. Ek speel uit met Eden Bok van Blerk en die Kani Warries Dans Orkest. Jy het een fantastische dag hier. Morgen is vrijdag jou keuse van muziek. En ons is ook al bij een golfdag bykie morgen. Nee, so jy met een bykie uitkyk morgen en dan kan jy hoor waar ons gaan keier ook morgen. Het gaan net baie, baie lekker wees as ons so beteken net so bykie buiten die atelier is, nee, dan keier die oumos nou verskrikkelijk lekker. So, altijd lekker om so bykie buitenkant te wees. So, morgen is Sunridge golfdag. Ons gaan bykie daar keier en bykie meer vertel so my rechtstreeks van Dave J.K. gaan we ook daar keier. My kant af tot morgen, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergetelike herinneringe begin.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Luister FM.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
3: Luister FM.

van jou gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

vensters toegeplak met courantpapieren. Kers was op je grond, een filokie in mijn mond en ik rijd rond. Ik zoek een weg uit die nacht en slotte hier op mij dier. Geen whisky om mij te maken, vergeet.

0: Lenny Kravitz, American Woman. We zijn donderdag, ons ras.
1: Ken jij jouw hot stuff? Laat ons hoor.
0: Hier is tijd voor hot stuff. Ik geef jou een lekker woord dat je had. Antwoordenboek van die Afrikaanse taal. En is gewoonlijk een wat ek nie eens ken nie, totdat ek het sien. En ek gebruik het definitief nie. En baie min mense gebruik hierdie woorde. So, vandag sien ook definitief iets wat ek nie sal weet nie. Ek hoop maar ek spreek hom ook reg uit. Vandag se woord vir hardstaf is Jeremiade. Jeremiade. Soos die woord, die naam Jeremia met D-E aan die einde. J-E-R-E-M-I-A-D-E. Dus die woord vir hardstaf, gebruik om in een sin stuur vir my naaste in die WhatsApp-lijn 0823336. Moe nie net vir my die betekenis stuur die ek soek een sin, wees kreatief, asseblief. So daar het jy net vandag sy woord vir hardstaf, Jeremiade of Jeremiade. Ek is nie seker precies hoe ek om uitspreek nie, maar is Jeremia die naam en dan D-E aan die einde. 0823336, waar is jou sin? Is a mean of

0: Colin Zoid, Engel, Spoeg, Wolf, Selene, Blauw en Bellew met een lekker jennekie rock and roll party. En het was omtrent een rock and roll partijkie. Dank je voor allemaal wat samengekeer het op die donderdag, morgen terug, vrijdag vir die Beaconic Drive tussen 3 en 6. Nee, is my ding, Brits is recht vir jou, nie 6 hier, dan keer hy saam met jou tot so net voor 9 op die donderdag aan. Ek sê vir jou tot ziens en ek speel uit met manne met beter baarde as myne.
1: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are DSC Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.

dat is vol. Je gebruikt mijn moves en vraagt niet eens permissie. En je stampt mij ook een zin eerst als kiezie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobbejaanski. Tim McNally.

zoals een muis. Botongen die spinzen zijn grootste vriend met een groot gevecht.

is een backstreet biker chick. Een vrouwelijke mechaniek. Zij kan vrij en zij kan fighten. Zij is hier recht de koers van mij.

Marisol Hanocha. Voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, on een weemalse neonbaan.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

draai die bladzij om en haal my pen uit om een likkie te skryf. En ek dink so by myself.